verhuurd op bij mente. Voor ik het vocht achter die vak kon weten. Ik heb je corrigeerd, wie je terug strooit. Ik heb laat, ik heb je toland kiet, zes alle leus naar Ferrari, Porsche, dat is Porsche, ik wist een plat als je. Want de jutka is uit, dus dat de voor jou.